0: Of zo heet zo'n via je toe oude is wat?
1: Ik had hem op jullie kopie toe. Nou,
2: heb je
1: jongen. Nou, ik hoor
2: ze
1: weer niet. Ik wou maar wauw, mooi. Nu zou ik ook oude is wat je zou komen. Zou ik ook niet. Op
2: porum is wat. Oh, ik ga je samen.
1: Ja, om honger. E ai foi lá, ma oi. E faça fungi, ah. E a ma sal muri anga, ah. Só iku au. Sal muri anga, sal eu comi, ma sa fungi. Tá oi tu au, tá oi tu au, ma sa va.
3: Ai, si, ma se sa va. Ma si, ma se sa va.